0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: met jou. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiep-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij op de snelweg. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee camphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk, doch dringend verzocht, hun reis voor te zetten. En nog nooit waren er zoveel bezoekers op het event Pasar Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers, zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk van 4 tot 8 augustus. En wie na de zonsverduistering nog geen genoeg van heeft, goed nieuws. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde het absolute hoogtepunt. Wie dan naar boven kijkt, kan wel 65 vallende sterren per uur zien, ongeveer 1 vallende ster per minuut. De sterren zijn het beste te zien van 2:30 tot 4:30. En kogelstoter Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. In het Engelse Birmingham was ze gisteravond, zelfs met geblesseerde vinger, veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver won. Schilder is nu de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij en mag zich de op 1 na beste kogelstoter in de EK-geschiedenis noemen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Ho, ho, ho.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.
1: Weet je nog toen je zei, ik blijf altijd bij je. Leg je hart maar bij mij, want ik hou hem veilig. Voor mij was er niemand om ons heen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiep-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij op de snelweg. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee camphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk doch dringend verzocht hun reis voor te zetten. En nog nooit waren er zoveel bezoekers op het event Pasar Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers, zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk van 4 tot 8 augustus. En wie na de zonsverduistering nog geen genoeg van heeft, goed nieuws. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde het absolute hoogtepunt. Wie dan naar boven kijkt, kan wel 65 vallende sterren per uur zien, ongeveer 1 vallende ster per minuut. De sterren zijn het beste te zien van 2:30 tot 4:30. En kogelstoter Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. In het Engelse Birmingham was ze gisteravond, zelfs met geblesseerde vinger, veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver won. Schilder is nu de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij en mag zich de op 1 na beste kogelstoter in de EK-geschiedenis noemen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
13: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Ook op deze dinsdag zien we het zonnetje weer volop schijnen. Hooguit dat er in de loop van de dag wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes voor de zon kunnen schuiven. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen en uiteraard blijft het ook vandaag weer droog. De wind waait zwak, later vanochtend en vanmiddag overwegend matig uit de noordoostelijke richting. Na een frisse start van zo'n 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat dunne sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur opnieuw naar zo'n 12 graden.

Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op een kazerne aan de Elektraweg tijdens een controle, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen. En op donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond ook een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer vanavond zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog met een temperatuur van zo'n 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond.

Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Hallo Ridderkerk! Ready? 1, 2, 3.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files in de regio West, wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht vanwege een ongeluk tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
8: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
9: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
10: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fischen,
9: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
11: Libra
10: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Ook op deze dinsdag zien we het zonnetje weer volop schijnen. Hooguit dat er in de loop van de dag wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes voor de zon kunnen schuiven. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen en uiteraard blijft het ook vandaag weer droog. De wind waait zwak, later vanochtend en vanmiddag overwegend matig uit de noordoostelijke richting. Na een frisse start van zo'n 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat dunne sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur opnieuw naar zo'n 12 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op een kazerne aan de Elektraweg tijdens een controle, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen. En op donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond ook een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer vanavond zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog met een temperatuur van zo'n 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West is de N209 afgesloten, Hazerswoude richting Rotterdam. Door een ongeluk is de weg dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam is afgesloten tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

En heel hartelijk goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 11 augustus in het jaar 2026. Het is een paar minuten over de klok van 10 uur. En dat betekent dat u luistert naar Seniorentijd. Elke week rond 10 uur, dan starten wij met dit programma. Nou, wie zijn wij dan? Nou, aan de andere kant van het glas, de man dankzij wiens technisch vernuft het geluid bij u uit de speakers komt. Zijn naam is Stefan. Op de redactie, daar zitten klaar Angelique en Lucas om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. De muziek die er wordt zoals altijd samengesteld door Michiel. En mijn naam is Ron. Nou, wat gaan wij doen de komende twee uur? We gaan dadelijk natuurlijk beginnen met de seniorenquiz. Dan komt er vandaag ook nog even iemand van Facet op visite. En daarmee gaan we het hebben over voeding in deze warme tijd. Niet geheel onbelangrijk, denk ik zomaar. En voor de rest is het programma gevuld met nieuwtjes en lekkere muziek. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren tot de klok.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, de seniorenquiz, u weet het, elke week komt die voorbij. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus u kunt vast 13 stipjes gaan zetten en dan komt het vanzelf goed. We spelen vandaag voor een bon van Bakkerij Vos in Bonnes. En als u die wint, ja, en we kunnen er hierover meepraten, omdat er ooit een keer een luisteraarsfeest die had die taart gewonnen. En die heeft deze hierheen gebracht. En we hebben met z'n allen lekker op zitten smikkelen. Dus, nou goed. We gaan beginnen met vraag 1. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijzoord. Dus dat is een hele lange weg. Welke straat zoeken wij? Het zijn 9 letters. Dus deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijzoord. Welke straat zoeken wij? 9 letters. Dan vraag 2. In 1967, dat is pas een paar dagen geleden, zullen we maar zeggen, kroop Corina Kneinenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? En dat zijn 2 woorden en 11 letters. Dus in 1967 kroop Corina Kneinenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. En welk liedje zong zij? Nou, ik denk dat iedereen hem wel eens een keer gezien heeft. Dus dat moet op zich niet zo moeilijk zijn. Het zijn 2 woorden en 11 letters. Vraag 3. In de tv-serie Ja zuster, nee zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? Dat heeft 3 letters. Dus in de tv-serie Ja zuster, nee zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? En dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Ja, daar heb je een heel mooi woord voor. En dat is het woord wat we zoeken. Dus hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Gaan we door naar vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ja, 11 letters. Dus als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ik vraag me dan altijd af, als je dan een snippendag wil hebben, moet je dat dan bij jezelf aanvragen? Stefan knikt van ja, dus oké. Het zijn in ieder geval 11 letters. Gaan we door naar vraag 6. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat botafbraak en de botopbouw overtreft? En dat zijn 11 letters. Dus hoe noemen we de chronische aandoening waarbij de botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? 11 letters zijn dat. Dan zijn we toe aan vraag 7. En vraag 7, ja, eigenlijk standaard is dat de muziekvraag. Nou, ook vandaag. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat is de naam van deze zangeres?

0: Ja, de muziekvraag is dit. Want wat is de naam van deze zangeres? En dat zijn 9 letters. Dat mag ik er dan wel weer bij zeggen. Gaan we door naar vraag 8. Wat moest je aan de deur doen bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? En dat zijn 7 letters. Dus wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? Ja, dan zijn er niet echt veel opties, denk ik. Maar 7 letters in ieder geval. Dan gaan we naar de toetervraag. Want waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?
1: Het is altijd lente in de van de tandartsassistenten.
0: Ja, het antwoord is in ieder geval niet toeter. Laten we dat even voorop stellen. Dus waar is het volgens Peter de Koning altijd lente? Dat is de vraag. En op de toeter mag u het antwoord invullen. Gaan we door naar vraag 10. Want wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En dat zijn 5 letters. Dus wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? Als u een beetje thuis bent in topografie, dan moet dat kunnen. Gaan we door naar vraag 11. Hoe noem je de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Nou, als u een klaverjasser bent, dan is deze vraag eigenlijk heel simpel. Het zijn 3 letters. Dus hoe noem je de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Gaan we door naar vraag 11. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Dus dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Ja, en het is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Dan vraag 13. Volgens de oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Stefan zit nu heel bedenkelijk te kijken. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Nou, als het goed is, heeft u nu 13 letters. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Dus we hebben het wat dat betreft een beetje makkelijker gemaakt. U krijgt natuurlijk ook een hint. Want ik weet dat er mensen zijn die spelen puur op de hint. Er zijn ook mensen die willen husselen. Dus als u wilt husselen en de hint niet wil horen, dan zou ik zeggen, steef even uw vinger in uw oren of zet de radio wat zachter. De hint van deze week is: deze persoon handelt in tweedehands textiel, oude kleren en andere materialen. Nou, daar kunt u het mee doen. Dan kunt u uw oplossing natuurlijk doorbellen naar de studio. Lucas en Angelique zitten klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En we spelen vandaag, en ik zeg het nog maar een keer, we spelen vandaag voor een bon, voor een heerlijke taart van Bakkerij Vos.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Ja, Tom Jones was dat met What's New Pussycat. Ja, nou, lekker gauw ouwe. En daar houden we van hier bij Seniorentijd. Aangeschoven, Katie van Verzet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het eens even hebben, want we hebben natuurlijk sowieso ook met warmte te maken. Maar we gaan het eens hebben over voeding. Want ja. Voeding verandert naarmate we ouder worden. Ja. Goed eten is natuurlijk belangrijk op elke leeftijd. Daar gaat het niet op. Maar vanaf ongeveer 65 jaar verandert er wel iets. Je lichaam heeft vaak minder energie nodig. Maar juist meer behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Dat betekent minder calorieën.
1: Ja, klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Meer kwaliteit.
1: Juist. Ja. Ja. Precies. Nou, klaar.
0: Dit was het. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Maar goed, jij kan daar wat meer over vertellen.
1: Ja, het is gewoon zo dat als je hoe ouder je wordt... op een gegeven moment krijg je dan de leeftijd dat je lijf gaat veranderen. Mm-hmm. En dat is ongeveer 60, 65 jaar, zo'n beetje. En dat ging een beetje gelijk op met wanneer je met pensioen gaat. En dan heb je vaak dat je minder in beweging bent... omdat je niet meer op hoeft te schieten omdat je naar je werk moet. Dan ga je eigenlijk van, ik heb nu rust... Dan ga je gauw zitten. Mm-hmm. En dan denken mensen dat ze daardoor dus wat dikker worden. Maar uiteindelijk is het ook wel zo dat ze gewoon hetzelfde blijven eten. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar want dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat het verbrandingsproces verandert.
1: Ja, klopt, klopt. Je hebt inderdaad, naarmate dat je ouder wordt, heb je minder energie nodig. Dus je hoeft niet meer je bord twee keer vol te scheppen. Wat je gewend was. Want dat verbrand je niet meer. Mm-hmm. En je lichaam verandert ook. Je verliest spiermassa. Daar kun je nog wel wat tegen doen. Door meer in beweging te blijven. En of in beweging te komen. Maar het is nu eenmaal het verouderingsproces. Mm-hmm. En dat betekent dat je gewoon met minder energie toe kan. Dus je hoeft niet zoveel te eten. Dus nee. Dat is een belangrijk ding bij het ouder worden. Niet meer twee keer je bord vol scheppen, maar één keer is genoeg.
0: Ja, maar dat twee keer opscheppen, dat is dan weer iets wat tussen de oren zit, denk
1: ja,
0: ik. Zeg maar.
1: Ja, want het smaakt zo, het is lekker en je doet nog gauw een beetje en je wil het niet wegdoen. Dus dan eet je het uiteindelijk altijd wel allemaal op. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, want daar word je dan inderdaad echt wel, ouderwets gezegd, dik van.
0: Ja. Want je zei het al, hè, je hebt minder spiermassa, minder beweging.
1: Ja.
0: Maar wordt de eetlust dan ook minder? Want ik denk, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik bij mij van nou...
1: Ja, uiteindelijk wordt je eetlust ook wel minder. Maar over het algemeen ben je dan vaker toch al wel weer wat ouder. Er zit een tussenpoze in. Die is niet helemaal te definiëren. Maar het is gewoon zo dat je op een gegeven moment minder energie nodig hebt. Maar je eet gewoon nog dezelfde hoeveelheid. Want dat ben je zo gewend. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je toch wel denken van ja, ik hoef niet meer zo. Maar vaak ben je dan al intussen alweer een stuk ouder. En toch weer wat gezetter geworden uiteindelijk. Ja. Dus het is echt wel van belang dat je kwalitatief beter eet en niet zo heel veel meer.
0: Nee. Maar een van de dingen die ook meespeelt, is dat de smaak en de reuk soms afnemen.
1: Ja.
0: Hoeveel invloed heeft dat ongeveer?
1: Dat kan heel veel invloed hebben, zeker de reuk. Want als je het niet meer ruikt, dan smaakt het je ook niet meer. Mm-hmm. Dan eet je wel een aardbei, omdat je hem ook ziet, proef je hem dan ook nog wel. Maar op een gegeven moment, als je zeg maar om zou draaien en iemand of je ogen dicht en iemand duwt een aardbei bij jou in je mond, dan kan het best wel eens zo zijn dat je moeite hebt om die aardbei te gaan herkennen, omdat je hem niet ruikt. En dan smaakt hij ook minder. Want dat houdt nou eenmaal verband met elkaar. Mm-hmm. Dus dat is heel vervelend, dat ten eerste. En ten tweede denk je van, nou ja, laat maar, want het smaakt me niet. En dan ga je met kruiden, met zout beginnen. En dan ga je dus eigenlijk de verkeerde kant op. Want dan ga je te veel zout gebruiken. Ja, het is echt heel moeilijk af te wegen. Maar het is wel zo. Want je gaat meer smaakmakers toevoegen. Mm-hmm. En smaakmakers zijn over het algemeen toch nog wel aan de zoute kant. Dus ga je die kant weer op.
0: Ja, en vooral dat zout, dat is inderdaad wel een boosdoener. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Je mag ongeveer 6 gram zout per dag. Mm-hmm. Maar het zit overal in. Dus je kan er ongeveer wat van uitgaan dat al het zout wat je wilt toevoegen, dat eigenlijk te veel is.
0: Ja.
1: Daar kan je ongeveer wel van uitgaan. Tuurlijk doe je een beetje zout als je aardappelen kookt. Maar je hoeft aan tafel geen zout meer toe te voegen. En dat is ook best nog wel eens een gewoonte die ik zie, dat het zoutvaatje op tafel staat. Laat dat alsjeblieft weg.
0: Ja, maar ik weet nog wel uit mijn jeugd. Dat was eigenlijk gewoon de peper en de zout stonden naast elkaar.
1: Ja, klopt. Ja. Ze mogen nog steeds naast elkaar, maar wel in die keuken. En niet meer bij je bord. Nee. En ook wat veel gedaan wordt, wordt uit pakjes en zakjes koken.
0: Ja.
1: Alsjeblieft, doe dat niet. Gebruik verse kruiden, klein beetje zout. Het smaakt veel beter. Ook als je reuk vermindert, proef je dat soort dingen dan toch veel beter dan zo'n pakje.
0: Mm-hmm.
1: En het is gewoon veel gezonder uiteindelijk.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk nog een ander probleem. Want dat heeft natuurlijk ook alles met leeftijd te maken. Er kunnen natuurlijk kou- en slikproblemen ontstaan.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat oplossen?
1: Ja, inderdaad. Slikproblemen is natuurlijk een probleem. Een lichamelijk probleem. Dan moet je echt naar een dokter.
0: Mm-hmm.
1: Kouproblemen, dat heeft stomweg met je gebit te maken, 9 van de 10 keer. Je kaken kunnen, het spiergewricht en dergelijke. Je kaakgewricht kan natuurlijk ook problemen geven. Maar ga dan naar een dokter, alsjeblieft. Maar het is wel belangrijk om je gebit goed te onderhouden. En dat zie ik ook nog wel eens. Vroeger had je natuurlijk niet altijd allemaal een beugeltje. Dat heb ik zelf ook niet. Het is best wel eens een beetje scheef, maar je kan wel goed eten. En belangrijk is dat je goed kunt kauwen. En men kauwt eigenlijk al te veel te weinig.
0: Mm-hmm.
1: Je moet het eigenlijk tot pap kauwen. Nou, dat lukt bijna niet, want dan heb je het al lang doorgeslikt.
0: Ik heb ooit wel eens een keer ergens gelezen dat per hap moet je

0: denk dat je dan ongeveer op de helft zit.
1: Ja.
0: Dus dat is echt wel van belang. Wat je vaak ziet, is dat mensen gewoon hup, hup, hup, eten en weg. Oh, het is al weg. Ik neem nog een beetje. Want dan ben je er eigenlijk al doorheen voordat je er erg in hebt.
1: Mm-hmm.
0: Neem nou eens gewoon goed aandacht voor je eten. Leg dat mobieltje weg, dat ten eerste. Kijk geen televisie. Lees intussen niet de krant of de libel. Heb aandacht voor je eten.
1: Mm-hmm.
0: En kou daar eens rustig op. En proef dat dan eens. Dan ga je ten eerste al minder eten. Mm-hmm. Want je hebt veel meer aandacht bij je eten.
1: Mm-hmm.
0: En dat scheelt enorm.
1: Ja, want wat dat betreft is eten eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje. Want ja, weet je, we leven nou eenmaal in een maatschappij. Het is jacht en jagen.
0: Ja.
1: Dus we nemen de tijd ook niet meer voor.
0: Klopt. Ja, en dat is een puntje. Dat is echt heel fout. En we zijn inderdaad gejaagd. Dus gestrest. En daar krijg je ook al eigenlijk keelproblemen van. Want dat slaat vaak bij mensen op de keel. Dus dan krijg je ook dat soort problemen nog. Het is nergens voor nodig. Neem nou eens gewoon de tijd. Dek ook de tafel. Ook als je alleen bent, dek die tafel. Maak dat eventjes aantrekkelijk, zodat je ook echt ervoor gaat zitten. Dan eet je ook veel beter.
1: Ja.
0: Neem de tijd voor die boterham. Smeer hem ook rustig. Sta niet aan de aanrecht die boterham te smeren, maar ga ervoor zitten.
1: Mm-hmm.
0: Dat scheelt echt al zoveel. In aandacht en proeven en plezier hebben in het eten. En dat is op zich al een heel belangrijk punt.
1: Ja. En weet je, mensen komen op leeftijd. Dus 9 van de 10 keer komen de medicijnen om de hoek kijken.
0: Ja.
1: Want mijn moeder zei altijd, hoe ouder je wordt, hoe groter de pillendoos. maar ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk wel zo. Maar er zijn natuurlijk ook medicijnen die de eetlust bederven.
0: Ja. Ja, ja, ik weet ze niet uit mijn hoofd te noemen. Ik ben daar ook geen arts in of wat dan ook. Maar het is wel een feit dat als je op een gegeven moment al jarenlang dezelfde medicijnen gebruikt, dan heb je daar ook niet meer zo'n erg in. Maar lees die bijsluiter nog eens een keertje door. Want die heb je misschien gelezen toen je die medicijnen kreeg. Maar we zijn intussen 2-3 jaar verder, ik noem maar wat.
1: Mm-hmm.
0: Die bijsluiter kan best wel eens aangepast zijn. En je hebt zo de gewoonte om hup dat pilletje tijdens het eten met een beetje water weg te spoelen. En het werkt allemaal. Maar kijk er eens naar. Sowieso moet je wel eens naar je arts om te kijken van wat heb ik allemaal, kan er niet iets af of moet er iets veranderen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft ook invloed op je eten en op je eetlust en dergelijke. Want er zijn ook medicijnen die na het eten of voor het eten of juist tijdens het eten. Het heeft dus echt allemaal invloed, niet alleen op je maag of wat dan ook, maar ook op je eten. En dat is toch wel heel belangrijk.
1: Ja, nou, vandaar dat we het er ook inderdaad over hebben. We gaan dit blokje even afsluiten, want ja, mensen willen ook muziek hebben.
0: Ja.
1: Ik stel voor, Stefan, dat we nu eerst eens muziek doen en daarna gelijk de column van Teun. Dat lijkt me een goed idee. Ja, nou, doen we dat. Dan gaan we nu naar muziek en daarna kunt u gelijk luisteren naar de column van Teun Rijsdijk. En die heet Mijn vader was een held. En daarna komen wij weer terug en dan praten we nog even verder over voedsel.

Mijn vader was een held. Ik ben in 1942 geboren en weet dus weinig van de oorlog 1940-1945. Althans, wat ik ervan zelf heb meegemaakt. De enige actieve herinnering, zoals dat sinds Rutte heet, die ik heb, is dat ik samen met de buurman voor zijn huis aan de Kerkweg naar een groep Duitse soldaten stond te kijken die zingend voorbij liep. We woonden in die tijd aan het stukje Mauritsweg, aan deze kant van de Rijksweg, dat later Kerkweg is gaan heten. Wij keken uit het slaapkamerraam aan de achterkant op de parkeerplaats van de busmaatschappij Twee Provinciën. En op een keer, dat moet vlak na de bevrijding geweest zijn, stonden daar een aantal Amerikaanse of Canadese legervoertuigen met een rood kruis op het dak. Na de oorlog werd er meer bekend over wat zich in die tijd had afgespeeld. Mijn vader, Jan-Pieter Rijsdijk, bleek in het verzet gezeten te hebben en had deelgenomen aan een aantal overvallen, of hoe je zoiets moet noemen. Hij sprak daar nooit over, maar als er iemand die ook in het verzet gezeten had op visite kwam, zat ik als kleine jongen met mijn oren bijna haaks op mijn hoofd te luisteren naar de verhalen. Een van de mooiste vond ik het verhaal van het varken van Groeneboom. Dat zat zo. In de schuur van de boerderij van Groeneboom, aan de benedenrijweg, het huis te Woude, was een aantal Duitse soldaten ingekwartierd die daar ook sliepen. Tegen de schuren aan was een varkenshok waar de Duitsers een varken hielden voor sauerkraut met ijsbein, braadwurst en zo weiter. Mijn vader werkte als slagersknecht bij de slagerij van Adrie Bol, die aan de Ringdijk een winkel en een slachterij had. Op een nacht is mijn vader met drie andere verzetsmensen dat varkenshok ingeslopen en terwijl de drie mannen de keel van het beest dichtknepen, zodat het niet kon gillen, heeft mijn vader het varken geslacht, in stukken gesneden en zijn ze er met het vlees vandoor gegaan. Ik had graag de gezichten van die Duitsers willen zien toen ze de andere morgen alleen maar een hoop darmen in het hok zagen liggen. Het vlees was voor mensen die ondergedoken zaten en geen bonkaart hadden, maar ook om de Duitsers te jennen. Want, zoals mijn vader zei, die moffen hadden hier niks te zoeken. Ook vervoerde hij met de bakfiets wapens voor het verzet, weggestopt onder de vleeswaren die hij bij de klanten bezorgde. Bij bepaalde adressen kwam hij regelmatig en er was zelfs een vrouw die zich afvroeg waar de buren het van deden dat de slager zo vaak aan de deur kwam. Gelukkig heeft ze dat nooit publiekelijk verkondigd. Mijn moeder vertelde mij later dat zij, als mijn vader 's nachts ergens voor het gezet bezig was, met doodsangst in bed lag, vooral ze een auto hoorde aankomen en dat ze bad, laat hij alsjeblieft niet voor onze deur stoppen, want dat kon dan wel eens betekenen dat hij gepakt was. Gelukkig is dat nooit gebeurd. Wel heb ik nog briefjes waarop geschreven staat wat hij moest gaan doen. Die briefjes werden 's nachts door de brievenbus verstopt en kwamen van Jan den Otter, die een kantoorboekhandel had aan het begin van de Ringdijk en die de leider van het verzet hier was. Mijn vader was Jan 1, omdat er nog een Jan 2 was, namelijk Jan Rijsdijk, de laatste politieagent. Jan den Otter was Jacob. Jan was in die tijd blijkbaar een populaire naam. De verzetsgroep waar hij lid van was, had de naam Rinus. Ik heb nog een foto van vlak na de oorlog waar hij met die groep, met wapens, op de foto staat in de tuin van Slager Bol. Op een gegeven moment ontdekten ze dat er in de haven van Ridderkerk een schip lag met in beslag genomen papier en drukkerijartikelen. Dat schip is toen op een nacht overvallen en het papier en de drukkerijartikelen zijn eruit gehaald om er verzetskrantjes en dergelijke van te drukken. Mijn vader zat ook bij die groep overvallers. Voor zijn deelname aan het verzet heeft hij na de oorlog, op voorspraak van Jan den Otter, het verzetsherdenkingskruis gekregen, waar hij stiekem toch wel erg trots op was. En ik ook.

0: Shame and Scandal in the Family. En Alfred Lagarde die had een alter ego en dat was Johnny Camaro. En daar heeft hij hem ooit ook zo als Johnny heeft hij hem ooit eens een keer op de plaat gezet. Maar goed. Katie, je bent er nog steeds. Gezellig.
1: Ja,
0: we hebben het over voeding.
1: Ja.
0: En ja, heel terecht zei Stefan net al van ja, heel veel problemen met kou ontstaan ook door kunstgebitten.
1: Jazeker, tuurlijk.
0: Ja.
1: Want het past soms niet meer helemaal. Want ook dat gebeurt natuurlijk. Je hebt een kunstgebit en dat is mooi aangemeten. Zit goed, prima enzovoort. Maak je goed schoon. Maar je kaak verandert. En die wordt smaller, die wordt kleiner. En soms merk je dat het los gaat zitten. Of het gaat een beetje pijn doen. En er wordt er een klein beetje aan veranderd. Enzovoort, enzovoort. Maar zorg nou in hemelsnaam dat je echt een goed passend gebit hebt.
0: Mm-hmm.
1: Investeer daarin. Want dat scheelt echt zo enorm.
0: Ja. Als we het puur even hebben over het eten, dan zijn eiwitten wel heel erg belangrijk.
1: Jazeker, heel belangrijk. Ja, ja, ja. Zijn je bouwstoffen. Dus die heb je echt heel hard nodig, omdat je natuurlijk in verval raakt als je wat ouder wordt. Helaas.
0: Ja, dan ga je de stijgers in, hè? Zeg
1: ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet het weer opgetuigd worden. En daar heb je die eiwitten voor nodig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Veel zuivel, kaas, noten, peulvruchten, noem het maar. Ja,
0: ja,
1: allemaal lekkere dingen.
0: Oh ja, want ook ja, de eiwitten die ondersteunen natuurlijk ook het herstel na een ziekte. Hè? Want
1: ja,
0: daar
1: zeker.
0: Zijn ze heel belangrijk voor.
1: Jazeker, ja, ja, ja. En naarmate dat je ouder wordt, word je vatbaarder voor de griepje of voor wat dan ook. Of je struikelt of je valt of wat dan ook. Je hebt een blauwe plek, noem maar wat. Dat moet je ook weer herstellen uiteindelijk. Dus zorg dat je daar inderdaad... Ja, met alles, hè, met je gezonde voeding, dat je dat zo weerbaar mogelijk maakt.
0: Ja, en je noemde er net al een paar, als het gaat om eiwitten, de praktische voorbeelden, yoghurt of kwark, melk.
1: Ja. Ja.
0: Maar te veel melk is ook niet goed, hè?
1: Nee, te. Hè. Hou het nou gewoon op een normale hoeveelheid. Dat merk ik ook met dit warme weer. Donderdag komt dat weer natuurlijk. Mensen gaan ineens liters drinken. Dat moet niet. Drink alsjeblieft gewoon 2 liter. Dat is al best veel. Als je een boterham eet of groente eet, dan krijg je ook vocht binnen. Maar bedenk dat te veel vocht, dat belast je nieren.
0: Ja.
1: En die moeten het allemaal wel weer wegwerken.
0: Ja.
1: Dus heel belangrijk is, kijk naar de kleur van je urine. Als dat een gewone, normale, heldere kleur heeft, dan is het goed. Is het te licht, dan is het niet goed. Is het te donker? En dat zijn echt wel duidelijk aanwijzbare dingen die je goed kunt zien zelf. Je weet zelf heel goed wat de normale kleur van urine is. Daar kun je het op afmeten.
0: Ja, want veel ouderen hebben natuurlijk minder dorstgevoel.
1: Ja.
0: Maar als ze gaan drinken, dan wat raad je aan drinken? Want ja, we kunnen zeggen, we gooien alles aan vocht erin. Maar dat gaat niet werken.
1: Zet een liter fles of een 1,5 liter fles water op je aanrecht. Dan heb je een goede graadmeter. En als je die weg hebt in een dag en je hebt gewoon gegeten, is dat prima. En dan een kopje koffie, kopje thee. Dan zit je helemaal goed in en een glas melk natuurlijk, waar we het net over hadden. Dan zit je helemaal goed, zeker op warme dagen. En als het minder warm is, dan kan je die literfles of die 1,5 liter ook iets minder doen.
0: Ja.
1: In totaal zo'n 2 liter. En dat is best veel al hoor. Maar ga alsjeblieft niet nog meer drinken en nog meer erin proppen. Siroopjes om er wat smaak aan te geven. Die suikers allemaal alsjeblieft. Hou het gewoon bij het gewone. En neem lekker een waterijsje erbij. Kan ook.
0: Oh, dat is ook lekker, ja.
1: Prima.
0: Want ja, weet je, dat veel vocht drinken, dat heeft vooral te maken met uitdroging. En zeker met die warme temperaturen die er nu ook weer aan gaan komen.
1: Ja.
0: Hoe kun je een uitdroging eigenlijk gaan herkennen?
1: Uitdroging herken je omdat je hoofdpijn krijgt. Dat is seintje nummer 1. En je wordt duizelig. Je ziet het misschien niet helemaal goed meer. Dat zijn allemaal dingen dat er te weinig vocht door je heen gaat. Je raakt vermoeid natuurlijk. En een beetje verward. Dat heeft er echt allemaal mee te maken. Daar merk je het heel goed aan.
0: Mm-hmm.
1: En een ouderwets ezelsbruggetje is de huid op je hand. Zeg maar op de bovenkant van je hand. Als je die pakt en je trekt dat een beetje samen, dan kun je een beetje zien. Als dat blijft staan of niet meer goed terugzakt, dan heb je te weinig vocht.
0: Ja, en dan is het vooral gaan drinken.
1: Water.
0: En water.
1: En koffie, thee. Dat zijn natuurlijk eigenlijk extracten. Dus het bestaat voor 99% uit water.
0: Ja.
1: Alleen koffie heeft natuurlijk weer de cafeïne. Kennen we allemaal. Dat helpt een beetje tegen die hoofdpijn. Maar in principe is dat ook weer niet te bedoelen. Maar gewoon 3-4 kopjes koffie op een dag is echt geen probleem.
0: Nee. Nee, want ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die kunnen echt niet buiten hun koffie, want die zijn er natuurlijk ook.
1: Prima, dat is op zich goed. Zolang je er buiten zou kunnen, is er niks aan de hand. Ga jij je dag starten met een kopje koffie, omdat je anders niet op kan starten, dan zou ik me eens achter de oren gaan krabben.
0: Ja.
1: En ook als je 's avonds koffie drinkt, maar ja, ik lig de hele nacht wakker, ja, kom op.
0: Dan, ja, dan krijgen we dus inderdaad even nog te maken met de algehele slaapetiketten.
1: Ja.
0: 'S Avonds na 8 uur geen koffie.
1: Voor een hoop mensen is dat zo, ja. Klopt. Ja. Heb je er geen last van? Is er niks aan de hand?
0: Nee.
1: Maar ja, als je slecht slaapt, ga dan eens kijken naar je koffiegebruik. En ja, je theegebruik.
0: Ik ken namelijk ook iemand die pakt 's avonds om 10 uur nog een bak koffie. En die gaat liggen en die raakt zijn kussen en die weg.
1: Niks aan de hand. Prima. Nee. Ja.
0: Dus dat heeft meer met de persoon zelf te maken.
1: Kan.
0: En hoe zijn systeem werkt, ja. Dan...
1: Ja, okay. Het is niet allemaal op die ene kop koffie terug te brengen bij iedereen. Dat kan gewoon niet. Je bent met miljoenen mensen en dan kun je niet zeggen dat het ene kopje koffie bij iedereen hetzelfde werkt. Zo werkt het niet.
0: Nee, was dat maar aan, want dan werd het...
1: Dan werd het een stuk eenvoudiger.
0: Inderdaad, even een stuk eenvoudiger.
1: Ja.
0: Goed, we gaan hem eens even over het algemeen kijken. Want wat eigenlijk, zeg maar, de bedoeling is... Dan beginnen we met voldoende eiwitten.
1: Ja.
0: Want dat is echt belangrijk.
1: Klopt, ja. Neem een plakje kaas, drink een glas melk, eet een handje nootjes. Neem een bakje kwark. En dan ben je al een aardig end.
0: Ja. Ja, want heel veel mensen, heel veel mensen snappen dat ook niet. Hè? Want dan zeggen ze, ja, maar noten, dat is eigenlijk slecht. Nee,
1: noten zijn prima.
0: Maar dan moet je ze wel ongezouten hebben.
1: Ongezouten. En graag niet uit de zakjes. Maar haal ze bij een notenbar of op de markt. Helemaal geweldig. En neem een handje nootjes.
0: Ja.
1: En hou het bij een handje nootjes. Ook dat weer, hè. Eet niet in één keer die 2 ons zak leeg. Nee, daar kun je de hele week mee doen. Zoiets ongeveer.
0: Ja. Precies.
1: En dat is prima. Tuurlijk, ja, ze zijn vet. Maar dit zijn de gezonde vetten. En gezonde vetten heb je ook nodig. Want anders kan je namelijk niet meer in beweging komen.
0: Nou ja, precies. Dan hebben we punt 2, het voldoende drinken. En daar moet op gehamerd worden. Want er zijn gewoon mensen die of te weinig drinken of veel te veel.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Neem dan gewoon die fles water. Drink gewoon je kopje koffie en je kopje thee. Neem een glas melk. En dan ben je al een aardig end.
0: Ja.
1: En je hoeft niet in één keer een heel glas weg te slokken. Neem een paar teugjes. En elke keer als je dan opstaat... Of zet het klaar op tafel of zo. En elke keer als je opstaat, neem je een paar slokjes.
0: En wat is dan het beste? Zeg maar kamertemperatuur of uit de koelkast?
1: Ja, ik vind kamertemperatuur. En dat komt omdat je lijf ook een bepaalde temperatuur hebt. Je lijf is geen koelkast.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus dat heeft een bepaalde temperatuur. En dan als je het uit de ijskast gaat halen... ja, warme dagen is dat lekkerder. Maar in feite is het gewoon kamertemperatuur is beter.
0: Oké. Okay. Ja, goed. En dan het laatste, het regelmatig eten. Want daar ontbreekt het zeker ook met die warme dagen. Want mensen hebben geen zin om te koken met die hitte.
1: Ja, prima. Maak een heerlijke salade. Ook goed. Stop daar van alles in. Helemaal prima. Maar eet wel. Alsjeblieft, eet wel.
0: En op gezette tijden.
1: Kun je niet ontbijten, dan ontbijt je gewoon wat later. Dat is helemaal geen probleem. Maar zorg dat je over een dag gezien al je voedingsstoffen naar binnen haalt. Dan ben je helemaal. Dan is dat helemaal goed. Je hoeft niet per se te ontbijten als jij dat niet kan. Maar zorg dat je over de hele dag alle voedingsmiddelen naar binnen krijgt. Dat is goed.
0: Nou, dan hebben we hem redelijk voor elkaar, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, en gevarieerd eten. Gevarieerd. En brood en boter. Smeer alsjeblieft gewoon een beetje rood.
0: En wat is dan, wat is dan weer beter? Bruin of wit brood?
1: Bruin.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, daar zitten vezels, volkoren, dergelijke, zitten daarin. Ja.
0: Dan hebben we dat nu helemaal voor elkaar. Dan weten de mensen wat ze moeten gaan doen en hoe ze dat moeten gaan doen. En dan hopen we alleen maar dat ze die hele warme dagen weer goed door gaan komen.
1: Zeker. Zal vast lukken.
0: Oké. Hey Katie, bedankt voor je komst en voor je informatie.
1: Graag gedaan.
0: En helemaal helder en duidelijk. En wij gaan door met muziek. En dat is er eentje van, ik denk, Kim Carnes.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, hiermee loopt het heel snel weer richting de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij er even uitgaan voor de reclameboodschappen, het nieuws en de reclameboodschappen. En het tweede uur komen we heel snel bij u terug met de herhaling van de quiz en het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Dus ga lekker een bakje koffie pakken en dan spreken wij u heel graag na het nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, welkom terug in het tweede uur van Seniorentijd van deze dinsdag 11 augustus in het jaar 2026. We gaan de quiz herhalen en ik ga vast vertellen dat we spelen voor een bon van Bakkerij Vos. En dat is een heerlijke taart die u op kan gaan halen. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus u kunt vast 13 stipjes gaan zetten en dan gaan we de puzzel herhalen. We beginnen met vraag 1. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Welke straat zoeken wij? En dat is 9 letters. Het is een behoorlijk lange straat. Dus deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. En dan is eigenlijk de hele simpele vraag: welke straat zoeken wij? En dat zijn 9 letters. Dan vraag 2. In 1967 kroop een hele jonge Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? En dat zijn 2 woorden en 11 letters. En als je hem op YouTube opzoekt, ja, hij blijft geweldig. Dus in 1967 kroop Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? En het zijn 2 woorden en 11 letters. Dan vraag 3. In de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Lee Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? En dat zijn 3 letters. Nou, dat moet dus niet zo moeilijk zijn. Dus in de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Lee Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. En wat was zijn derde rol? Dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? Er is een heel mooi duur woord voor en dat woord bestaat uit 10 letters. Dus hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Ja, misschien moet u daar even een beetje over puzzelen, maar het is te doen. Dan gaan we door naar vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Dat zijn 11 letters. Dus als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ja, en we hadden het er net al eventjes over. Als je een snipper dan aan moet gaan vragen, dan moet je dat bij jezelf doen. En als je pech hebt, kun je het zelf af. Het zijn in ieder geval 11 letters. Dan vraag 6. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? En dat zijn 11 letters. Dus hoe noemen we de chronische aandoening waarbij de botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? 11 letters. Gaan we door naar de muziekvraag. We zoeken de naam van deze zangeres. En ik zeg er in ieder geval wel even bij. Dus gewoon een beetje. Haar echte naam is Marietje Kwakman.

0: de muziekvraag. Want wat is de naam van deze zangeres? En dat zijn 9 letters. En ik zei het al bij haar echte naam is Marietje Kwakman. Dus nou, misschien dat dat wat een belletje doet rinkelen om het zomaar te zeggen. Gaan we door naar vraag 8. Wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? Ja, Stefan die zit hier een beetje te schreeuwen. Niet dat we het horen, maar hij doet het wel. Maar dat was het antwoord niet, dus dat kan ik vast vertellen. Het zijn 7 letters. Dus wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? Gaan we door naar de toetervraag. En u moet alleen invullen wat er op de plaats van de toeter moet komen. Want waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?
1: Het is altijd lente in de van de tandartsassistenten.
0: Ja, nou, denk dat hij bekend genoeg is om te weten wat het is. Dus.
1: Het is altijd lente in de van de tandartsassistenten.
0: Dat is heel fijn dat Stefan dan even een seintje geeft van ik doe hem gewoon nog een keer. Nou, helemaal goed. Op de plaats van de toeter vult u het antwoord in. Dan gaan we door naar vraag 10 alweer. Wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En dat zijn 5 letters. Dus wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En het had ook iets te maken met een revolutie en iets van lente. Toch? Ja. Stefan zit nu heel bedenkelijk te kijken. Ja, ja, je bent erachter. Jawel, heel goed. Gaan we door naar vraag 11. Hoe noemen we de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Dus hoe noemen we de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? En dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 11. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Ik weet dat er een paar jaar geleden zijn, daar is er heel veel boeren opgereden met hun trekkers. En na de hand was er weinig meer van het veld over. Maar dat is in zijn tijd redelijk weer bijgetrokken. Dus dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege zijn evenementen zoals concerten. Maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Gaan we door naar vraag 13. De laatste alweer. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. Stefan zit heel bedenkelijk te kijken. Je weet hem echt niet, hè, Stefan? Nee. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Goed, dan heeft u nu 13 letters verzameld. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. En om het voor u wat makkelijk te maken, staan de eerste en de 13e letter al op de juiste plaats. Nou, voor de mensen die het een beetje moeilijk vinden om de letters door elkaar heen te sullen en zo, dan hebben we nog een hint. Voor de mensen die echt willen puzzelen, even de radio wat zachter, even de camera uitlopen. Dan gaan we nu de hint voor u brengen. Want de hint is, deze persoon handelt in tweedehands textiel, oude kleren en andere materialen. En dan zeg ik er gewoon wel even bij. Het is de nette benaming. Laten we het daar maar op houden. Goed, u kunt uw oplossing doorbellen naar de studio. En daar zitten Angelique en Lucas voor u klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En nogmaals, we spelen voor een bon van Bakkerij Vos voor zijn heerlijke seniorentijd taart. Dat is trouwens ook een leuk woord voor Scrabble. Ik zou zeggen, veel succes met pillen en belt vooral uw antwoord door.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

I'm my own grandpa. Nou, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het blijft hartstikke een leuk nummer. We gaan het even hebben over de huiskamer van Ridderkerk. Want ook in de vakantietijd is de huiskamer gewoon geopend. Sowieso elke dinsdag schulphoopmaatje van 9:30 tot 10:30. Dus dat is bijna klaar. Morgen, 12 augustus, dan is er de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 4:30 en de driegangen maaltijd start om 17:30. De kosten bedragen €6,50 per persoon. En aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Op woensdag van 10 tot 4 en op donderdag van 9:30 tot 12 is er tweedehands kledingverkoop. Dus ook daar kunt u voor terecht. De huiskamer van Ridderkerk is gevestigd aan de Sint-Jorisstraat 8. Jawel. Het gebouw is voorzien van airconditioning. En dat is, voor de komende dagen is dat wel heel prettig. Meer informatie kunt u vinden op info@dehuiskamervanridderkerk.nl.

Ja. Bonnie St. Clair, dan moet je eigenlijk uitkijken, want ik zat net, had ik het met Stefan over, dat we dan niet roepen Bonnie Tyler, want nee, dat gaat, ja, helaas, die is ook overleden. Het is niet anders, ja. Dus, er gaan meer grote namen, zoals Peter Faber ook vorige week natuurlijk. En die week daarvoor Jenny Kaagman.

dans in de straat. Een lied dat nooit verloren gaat. De bloemen staan weer zij aan zij. Hun kleuren maken iedereen blij. En wie een wandeling wil doen, voelt vrede onder de zachte zon. En als de avond zacht langzaam daalt, de lucht in de zachte tinten straalt, dan denk je stil, wat is het fijn dat er zo'n mooie zomer kan zijn.

0: Brits is ons plezier, oftewel afgekort BIOP. Die houdt op donderdag 3 september om 13:30 de start van een nieuwe Brits competitie. De Brits vereniging bestaat al 45 jaar en wil het nieuwe seizoen graag met 3 lijnen beginnen. Daarvoor is de vereniging nog op zoek naar nieuwe leden. Belangstellenden die nog geen Brits club hebben gevonden of naast een andere vereniging willen britsen, zijn welkom om kennis te maken. Er wordt iedere donderdagmiddag gespeeld in de activiteitenzaal van Kerk aan de Maas aan de Pretoriastraat 56 in Bolnes. Voor meer informatie kunt u bellen met Ada Vuik op telefoonnummer 06 25 02 3663 of via BIOP, dat is BIOP. Ridderkerk en met kleine letters @outlook.com. Dus BIOP. Ridderkerk @outlook.com.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

We gaan eens even vooruitblikken op zaterdag 12 september. Want dan is het namelijk Open Monumentendag. En de Boezemkerk in Bolnes opent dan ook haar deuren. En dat is voor de bezoekers de laatste mogelijkheid om de kerk tijdens deze dag te bezichten. Want het gebouw wordt begin 2027 mogelijk al in januari gesloopt. In plaats van de kerk komt een appartementencomplex met een multifunctionele ruimte waar de kerkdienst kunnen worden voortgezet. De Boezemkerk staat op de hoek van de Pretoriastraat en de Generaal Smitstraat en behoort tot de protestantse kerk in Nederland. De kerk werd in 1957 gebouwd en stond destijds in het hart van Bolnes. In de omgeving van scholen en winkels en het gebouw biedt plaats aan 550 mensen. Het kerkgebouw heeft een kruisvorm en is ontworpen als omgekeerd schip. Het ontwerp is van architectenbureau Hoge Vest uit Amersfoort. Door de verlijmde houten spanten heeft het interieur een gotische uitstraling. Die van 8-7 meter hoge ramen. Drie van 8-7 meter hoogte ramen moet je dan zijn aan de onderzijde voorzien van gebrandschilderde glas in lood. De ramen verbeelden onder meer de barmhartige Samaritaan en de gelijkenis van de zaaier en de goede herder. Het oorspronkelijke orgel is inmiddels verwijderd en heeft een tweede leven gekregen in de katholieke Sint-Martinuskerk in Overpelt, België. In de Boezemkerk staat inmiddels een ander instrument. De eerste kerk van Bolnes werd in 1856 aan de Rinderrijk aan de Nieuwe Maas gebouwd. Aanvankelijk werden daar catechisaties en bijbelstudies gehouden en later ook kerkdiensten. Omdat het gebouw te klein werd en in een slechte staat verkeerde, werd in 1880, dat is net iets langer geleden, besloten om een nieuwe kerk te bouwen aan de Benedenrijweg, nabij de grens met Slikkeveer. Deze kerk bleef tot 1957 in gebruik en werd in 1974 vanwege de dijkverzwaring gesloopt. Tijdens de Open Monumentendag worden op verschillende momenten het orgel in de Boezemkerk bespeeld. Dus mocht u daar nog een keer binnen willen gaan kijken, dan kan dat inderdaad op Open Monumentendag op 12 september. En dat is dan echt de laatste keer dat u in de Boezemkerk kan kijken.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
1: Ja, en aangeschoven. Lucas.
2: Ja, heel veel bellen, schat. Erg druk aan de telefoon.
1: Mooi.
2: Fantastisch.
1: Nou, dat is goed om te horen, toch?
2: Absoluut.
1: Ja, nou, heel
2: of dat
1: goed.
2: Nou aan jou ligt, weet ik niet.
1: Zo jammer dit weer. De toon is gelijk weer gezet, Lucas, als jij binnen bent. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we gewoon maar de vragen en antwoorden
2: gaan. Ik zou het ook maar doen, Ron.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we gewoon beginnen bij vraag 1. Lijkt je dat een goed plan?
2: Absoluut.
1: Heel goed. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Welke straat zoeken wij?
2: Lagendijk.
1: Ja, een hele lange.
2: Hele bekende.
1: Ja, en een hele lange.
2: Een hele lange, ja.
1: Ook dat. Dan vraag 2. In 1967 kroop Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij?
2: Poesimau, poesimau,
1: poesimau,
3: poesimau, poesimau.
4: Kom eens gauw,
3: kom eens gauw.
1: Ja, die, inderdaad. Zoek hem maar eens op YouTube, want hij staat gewoon op YouTube. Het is een waanzinnig leuk filmpje. Gaan we door naar vraag 3. In de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en inbreker Gerrit. Maar wat was nou zijn derde rol?
2: Nou, daar hoef ik met jou aan te kijken, opa.
1: En ik ben niet eens opa. Zo jammer dit. Nou, maakt niet uit. Nee, maar het was inderdaad opa.
2: Opa.
1: Oké, helemaal goed. Dan gaan we naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat is een heel mooi duur woord.
2: Nou, autodidact.
1: Autodidact.
2: Of didact.
1: Ja, het is gewoon op zijn Nederlands.
2: Oh, goed zo. Nou, ik vind het een mooi maar moeilijk woord.
1: Nou, valt op zich wel mee. Dan vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf?
2: Een eenmanszaak.
1: Ja, en ik had het er met Stefan over. Die had ook een eenmanszaak.
2: Ik
1: die
2: ook.
1: Heeft, ja, maar die heeft bij zichzelf op een gegeven moment verlof aangevraagd om op vakantie te gaan. Maar die werd afgekeurd omdat hij te laat had aangevraagd.
2: Oh.
1: Dus hij kreeg een mail van zichzelf.
2: Oh, maar leuk.
1: Echt zo. Ja, leuk. Goed. We gaan gewoon door. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft?
2: Osteoporose.
1: Ja. Ja, je zou het maar hebben.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Dan gaan we door naar de muziekvraag. Want wat is de naam van deze zangeres?

0: echte naam was Marietje Kwakman, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En maar ze noemde zich Maribelle. Ja. Dus dat staat wat beter, hè? Vind je niet?
1: Ja, ja, ik denk niet dat als je als zijnde Marietje Kwakman grote dingen kan gaan doen, zeg maar. Nee. Maar zo zijn er meer van, hè? Wist je dat?
0: Ja, wat?
1: Weet je, bijvoorbeeld, en ik noem maar een man als Lex Harding.
0: Ja.
1: Weet je wat die zijn echte naam is?
0: Nee.
1: Lodewijk den Hengst.
0: Oh ja?
1: Ja. Nou, dan kom je ook niet verder.
0: Nee, dan kom je ook niet verder.
1: Dus, maar nee. Goed. We gaan verder, want we wijken af. Ja, ik zit eigenlijk nu een beetje naar Stefan te kijken, want hij was net heel erg spitsvondig. Maar wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert, omdat de bel het niet deed?
0: Kloppen.
1: Je hebt hem niet. Nee, ja, want je was heel snel met Pussy Mouw. En we hebben er natuurlijk een liedje van, hè, van Samson en Gert. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Inderdaad, die. Dan gaan we naar de toetervraag. Waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?

0: altijd lente in de ogen van het van je ogen, hè?
1: In de ogen, hè?
0: Ogen, ja. Maar ja, als ik in die stoel lig, heb ik altijd mijn ogen dicht, dus ik zie haar niet.
1: Ja, dat is dan weer een beetje jammer.
0: Ja.
1: Misschien moet je eens een keer kijken.
0: Oh ja, ja. Ja.
1: Misschien helpt dat. Ik weet niet, ja, ik weet niet hoe jouw tandarts als je eruit ziet.
0: Nou, ja. Laat ik maar niks zeggen, anders dan als ik de volgende keer kom, dan...
1: Ja, waarschijnlijk. doe maar niet. We gaan gewoon door naar vraag 10. Dat lijkt me veel verstandiger. Wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En ik zei het tweede uur inderdaad al bij. Het had iets te maken ook met lente.
0: Lente, Praag.
1: Ja, weet je wat ik bedoel, lente?
0: Nee.
1: Dat was de revolutie, de Praagse lente.
0: Ja, Brecht van de Lente, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is maar hoe je het...
0: Ja, keurig.
1: Even, ja, dat is even je geschiedenis. Les ophalen.
0: Absoluut.
1: Vraag 11. Hoe noem je de 9 bij het klaviassen als hij in de troefkleur zit?
0: Nel.
1: Ben jij een klaviassen?
0: Nee. Ik ben helemaal geen spelletjesman.
1: Maar, ja, mijn vader zei altijd, als je niet kan klaviassen, is het gebrek aan opvoeding.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Oké, okay. Ik ga het niet zeggen.
0: Jammer.
1: Ja, nee, ja, ik wou haast gaan zeggen, want dan heb jij niet echt een goede opvoeding gehad.
0: Nou, dat kan toch?
1: Ja, nee, ja precies. Ja. Goed, gaan we door naar vraag 12. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties.
0: Het Malieveld.
1: Ja.
0: Heel bekend.
1: Heel bekend, ja. Ik zei het, ze hebben toen op een gegeven moment een keer die demonstratie gehad van boeren. En die gingen met al die trekkers erop.
0: Tractor.
1: Heeft een tijdje geduurd voordat het veld weer hersteld was, zullen we zeggen. Stefan kende deze dus niet. Vraag 13. Want volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters.
0: Nagelbijters.
1: Ja, Stefan wist dat niet.
0: Nee?
1: Nee. Oh.
0: Dan heeft hij zeker lange nagels.
1: Oké. Ja, en we zochten eigenlijk een chic woord voor iets wat we eigenlijk een andere benaming geven. Maar deze persoon handelt in tweedehands textiel en oude kleren en andere materialen.
0: Ja, de lompenkoopman.
1: Ja, wij noemden dat
0: vroeger. Ik zat de lorenboer.
1: Ja, lorenboer of lompenboer.
0: Met zo'n bel, zo ting.
1: Ja, maar dit is de...
0: keurig, netjes.
1: Ja, dit is de ABN benaming.
0: Mooi, heel mooi.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we...
0: Mooie horen.
1: Zo. Nou, dat is een flink volle bak. Dus, hou ons niet langer in spanning.
0: De winnaar is, even kijken, meneer Noordland.
1: Nou.
0: Meneer Noordland.
1: Nou, wat leuk, meneer Noordland. Van harte gefeliciteerd. U heeft een bon gewonnen voor een lekkere taart van bakkerij Vos.
0: We komen eraan.
1: En ik zei toevallig tegen Stefan, dat is eigenlijk best wel een heel raar gevoel. Want dit is de één laatste keer dat we seniorentijd hier vandaan doen.
0: Hier zo, hè? Ja.
1: Want volgende week, dan zijn we er niet.
0: Nee, dan zijn we 3x2.
1: Dan hebben we Radio 3x2. Ja. En die week daarop, dan is het de laatste keer dat we hier zitten.
0: Mooi.
1: En dan gaan we naar een nieuwe studio.
0: Zo, kijk eens.
1: Heb je er zin in?
0: Ik wel. Nee, jij niet dan?
1: Ja, wel. Zeker. Zeker. Goed.
0: En vooral met jou.
1: Nou, dat, dat klinkt dan weer heel erg optimistisch. Ik ben daar heel blij mee. Ja, nou goed. Meneer Noordland, u wordt zo meteen gebeld om even afspraken te maken. Lucas en Angelique, dank jullie wel voor het aannemen van de telefoon. Goed.
0: En de kijkers, bedankt voor het bellen. Hè?
1: En de kijkers. Lieve kijkmuiskindertjes, ken je die ook nog?
0: Ja, absoluut. Wat zo, jij dan?
1: Ja, dat bedoel ik maar. Goed, ik denk dat wij nog even verder gaan met muziek.

Sandra en Andres waren dat met Als het om de liefde gaat. Daarmee loopt het richting de klok van 12 uur. En dat betekent dat wij afscheid van u gaan nemen. Maar niet voordat ik gezegd heb, en ik zei het net al even, volgende week is er geen seniorentijd. En dat allemaal in verband met de jeugd Wielertour 3x2. En dan verandert Radio Ridderkerk in Radio 3x2. En dan vervallen op de dag alle reguliere programma's. Dus wel heel veel plezier daarbij. Vandaag zaten op de redactie Lucas en Angelique. En die namen hun telefoontjes in ontvangst. Dankjewel, lieve jongens, daarvoor. Aan de andere kant van het glas, daar zat Stefan. Hij zit er eigenlijk nog steeds. Stefan. En die verzorgde vandaag de techniek. De muziek werd, zoals altijd, samengesteld door Michiel. Ook dank daarvoor. U kunt dit programma terugluisteren in de herhaling aankomende vrijdag op dezelfde tijd. En u kunt alleen niet meer meedoen met de quiz. Dus het is niet anders. Wat mij betreft, dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Hans Magieto.

123. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. En we noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals de Windsurfers. Die gingen lekker windsurfing doen. Met onder andere The Internationals op de achtergrond. Je hoorde ze wel. Kwam bij 1978 en ze scoorde een vette hit mee. En terecht zou je zeggen.

geluid van Wayne Wade en The Lady. Het is 11 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 12. Gaat onder om 21 uur 11. Betekent zo'n 14 uur en 59 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is de internationale dag van de staaldrum. Ik weet bij God niet wat het is, maar het lijkt me indrukwekkend. Dat moet toch enorm zijn? Een staaldrum. Ga lekker brammelen. Dit is het geluid van de Thames uit 1968.

Be young and be foolish, jongens. Het zou toch allemaal gebeuren met de Thames uit eind jaren 60. We vliegen weer door de decennia. We komen terecht in 1997 bij de groep Boyzone. De soundtrack van de film van Mr. Bean.

Sommige mensen kunnen helemaal niet tegen die filmpjes van Mr. Bean en van Rowan Atkinson. Het is vaak geniaal natuurlijk. Ja, voor de liefhebbers natuurlijk. En ik hou er wel van. Dit was een picture of you met dat schilderij en een kauwgummetje. Wat je daar allemaal mee kunt veroorzaken. Dat is ongelooflijk. De soundtrack van de film A Picture of You. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. Het is een mooie dag, dus je kan lekker buiten zitten en zo. Maak er iets gezelligs van, hè. Je bent in goed gezelschap. Want vandaag ook jarig Mabel Wisse-Smit, Nederlandse econoom en politicoloog. En weduwe van prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Je kent haar vast nog wel. Mabel is geboren op 11 augustus 1968, wordt inmiddels 58 jaar. Ook jarig is Diana Woei, Nederlandse weervrouw. Mooie naam voor een weervrouw, hè? Oh, moet wel weer voor zijn. Voor de wind dan. Diana is geboren op 11 augustus 1965, wordt 61 jaar. En ook jarig is Joe Jackson, Britse muzikant. Is she really going out with him? Dat is de goede vraag die je altijd kunt stellen als je muziek van Joe Jackson hoort. Joe is geboren op 11 augustus 1954 en hij wordt 72 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. We hadden het over een picture of you. Dit is ook geschilderd. Behind a Painted Smile. Van de Isley Brothers. En het komt uit 1969.

0: The Isley Brothers.
1: Lekker rammel op, die trommels. Hartstikke goed. Nou, Behind the Painted Smile. En dat was natuurlijk een plaat uit 1969. Jamiroquai. Uit 2002. And the Love Philosophy.

Dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Zo gaat dat nu helemaal. En dit is Te Quiero, als het toch over de liefde gaat. Muziek van Willie William. Hij komt uit 2015. Oftewel Te Quiero.

William, en die kwam uit Frankrijk, maar dat had je al begrepen natuurlijk. Tequero, heerlijke muziek, hè? Om in de vakantieperiode ook een beetje tequero te doen. Gliebedig en al dat soort zaken. Het is de hoogste tijd overigens voor wat mededelingen. 11 augustus 2017 oogst de Amerikaanse president Donald Trump verontwaardiging in Latijns-Amerika door te dreigen met militair ingrijpen in Venezuela. 2017. Dat hij dat uiteindelijk deed in 2026 in januari, dat is daaraan toe. Hè? Maar hij heeft er toen al mee gedreigd. Ik wist het niet eens meer. En op 11 augustus 1999 is er een totale zonsverduistering tussen Cornwall, Groot-Brittannië en India. Maar in Nederland bedraagt de verduistering meer dan 90% en in België zelfs meer dan 95%. En morgenavond is er weer een zonsverduistering. En in Nederland is dat weer een gedeeltelijke verduistering. Maar het is de moeite waard om het even in te gaan. Een uur of acht, maar het zal er ergens tussen zitten. Hè? Tussen eind van de middag en het vallen van de avond. Een zonsverduistering. Prachtig. Goed, voor de wandelaars. Ik heb hier een plaatje uit de jaren 70 in de rubriek Ik hou van Hollands. Deze komt uit 1975. En de dame in kwestie die zo lekker kan wandelen heet Keetje Tippel. Of is het toch iets anders dan wandelen?

1975, de zangeres zonder naam. En ze hield van wandelen, dat hoorde je, Keetje. Keetje, die tippelde wat af, vrienden. Ongelooflijk allemaal. Deze al in 1975 en ze scoorde er een hit mee. Over hits gesproken.

0: Nummer 1 hit in 1989. Kaoma. En wat hoorde je die plaat veel toen, hè? Dat is een heerlijke zomerplaat, hè? De Lambada. Heerlijk. Zullen we eens kijken hoe het met het weer is? Het Lambada weer.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag krijgt de zon weer meer ruimte. En er zijn flinke zonnige perioden met af en toe ook wel wat kortdurende bewolkte momenten. En dat komt dan door de aanwezigheid van stapelwolken. Het blijft opnieuw droog vandaag. De wind die waait zwak tot in de middag meest matig uit een noordelijke en later noordoostelijke richting. De temperatuur die loopt ook op naar opnieuw zo'n 24 graden. Minimum temperatuur 12 graden, max 24. Zonkans 90%, neerslagkans 0% weercijfer voor vandaag een 9. En ik heb nog de temperaturen voor de komende dagen. Woensdag 29 graden, donderdag 33, vrijdag 32 graden, zaterdag 26 en zondag en maandag 24 graden.
1: De Sandwich Express, jouw luchtige muziekmix.

I Like You is er een van Joni. Me gusta tú. En dit is Marco Schuitenmaker.

We gaan loesoe. En naar de kroeg toe, ja. Marco Schuitenmaker is zijn meest recente single. Even de combinatie erbij gepakt. De pagina's op decombinatieridderkerk.nl. Digitale pagina's natuurlijk. En dan zie je dat je de combinatie Ridderkerk app kunt downloaden. Ben je weer helemaal op de hoogte. Als je die van ons er ook nog bij doet, dan is het helemaal dik voor elkaar. Ik las ook dat de brandweer Ridderkerk assistentie heeft verleend vorige week in Oudorp. Dat was ook wel flink brand. Rotterdam bij de Marstunnel, daar bij dat speelgebeuren. En die, ja, die bouwspullen die in de brand waren. Ugh, zonde, jonge, jonge. En Radio Ridderkerk wordt volgende week van 17 tot en met 22 augustus overdag Radio 3x2. En wat hoor je dan?

En deze week in de Blauwkei, de gemeentekrant van Ridderkerk. De Summer Events is er voor kinderen en allerlei andere jongeren in Ridderkerk. En dit is de laatste week die de Summer Events ingaan. Lees het verhaal, want het is altijd leuk, hè? En een goede start voor ieder kind. Ja, dat begint eigenlijk bij de zwangerschap al. Een goed verhaal van het Centrum Jeugd en Gezin. De herinrichting van de Pruimendijk is afgerond. Er is nu minder overlast door het feit dat er minder trillingen zijn en minder geluid. Dat scheelt, althans, dat wordt gesteld. Dat allemaal lees je in de combinatie van afgelopen week.

0: Een Nederlandse groep, The Blanks, en ze hebben het over Buzzin. En dat is vrij recent uitgebracht. Aanstaande vrijdag is er gelukkig weer een zomeravondconcert. En nu met het koor Nieuw-Zuid. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek. En dat is natuurlijk het Top 40 trio.
1: Top 40 trio.
0: We zitten in week 32 van 1976, de top 3 op nummertje 3. De Manhattans met Kiss en Say Goodbye ging van 4 naar 3 in de derde week van 12 weken. Op 2 Full House, de Nederlandse groep. Standing on the Inside ging van 3 naar 2 in de vierde week van 10 weken. En op nummertje 1 Jesse Green met Nice and Slow ging van 2 naar 1. Dus allemaal stijgers in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers. Dan beginnen we met nummertje 35. Queen, You're My Best Friend, zou er 8 weken in staan. Op nummer 31, Sunny Worthing met La Belle France. Oh, Sunny noemden ze hem gewoon. En is 5 weken dan genoteerd. En we begonnen het uur ermee. En op 30, Air Bubble met Racing Car, 9 weken genoteerd. En op 20, Brian Ferry met Let's Stick Together. Die zou er 14 weken in staan. De hoogste nieuwkomer van die week is in 1976. George Bacon met zijn hele selection. En Wild Bird die er 10 weken in zou staan. En binnenkwam op nummertje 14.
1: Top 40 trio. Nummer 35.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: In de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Met Tom en Leonie.

My Heart hoorden we van Rod Stewart. En ik zeg hey, hallo, goedemiddag. Leuk dat je weer aangesloten bent bij het programma Ridderen Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dat allemaal op dinsdag 11 augustus in het jaar 2026. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien. En ik hoop echt voor een ieder wat wils, want we hebben weer een verzameling meegenomen van alles wat. Rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doen we natuurlijk weer de dubbelaar. En wie het vandaag is, Leonie zegt het strakjes. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer aangenaam en leuk om naar te luisteren en ook weer heel veel informatie gedeeld. En Leonie die heeft straks natuurlijk ook wel weer het een en ander te melden van waar je zoal gebruik van kan gaan maken. Of waar je misschien wel naartoe kan gaan of... Ja, ik weet het allemaal niet precies hoor. Ik hoor het straks allemaal. Radio Ridderkerk zet natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En wereldwijd via het internet. Dus downloaden die app. En waar je ook bent, ben je op vakantie in Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal. Waar dan ook ter wereld, je kan ons overal ontvangen. Maar genoeg hè, laten we maar gauw gaan beginnen met muziek. Een stukje country en western.

Nou, en wat houdt die man veel van zijn vrouw? Randy Travers hoorden we. Een stukje country en western muziek. En trouwens, wist je dat elke vrijdagavond rond de klok van 9 uur het programma van Erik Harreman er is? En die draait dan alleen maar een uurtje gezellige, mooie country muziek. En dit was Forever Amen.

In de jaren 70 zat ik in een coverbandje. En ja, er werd er altijd wel gevraagd naar dit soort nummers. En wij speelden dit nummer dan ook. En ja, als je dan op een bruiloft speelde, dan zag je al die mensen de vloer op gaan om lekker hierop te gaan dansen. Eric Clapton hoorden we met het nummer Lay Down Sally. En wist jij trouwens dat 29 augustus op de Waal weer het klassieke wordt vertoond? En Guus Bok heeft daar ook een rol in. Dus als je wil, moet je zeker 29 augustus naar de Waal gaan voor het klassieke concert op de Waal. En dit is een nummer van André Hazes, maar nu samen met Gerard Joling. Mama.

dat is wel de waarheid, hè. Gerard Joling heeft er zo zijn eigen versie van gemaakt. Maar het is natuurlijk een nummer van André Hazes. En het heette Mama. En nu iets heel anders, hè. We gaan nu naar de discoperiode van de eind 70, begin jaren 80. Love's Really Hurt Without You. Hij was vorig jaar nog in Nederland samen met de Soul Sisters.

0: Vorig jaar stond hij nog in de Ziggo Dome samen met de Ladies of Soul. En daar gaf hij toen ook een groot concert samen met de dames. En dat was waanzinnig. Het stadion was ook helemaal uitverkocht. Love Really Hurts Without You hoorden we van Billy Ocean.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Spreekuren, informatiepunt, digitale overheid. Bij het IDO kunnen inwoners terecht met vragen over de digitale overheid. Er is onder meer hulp beschikbaar bij DigiD en de DigiD-app. Het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En het regelen van zaken zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, studiefinanciering of het betalen van een boete. De dienstverlening is gratis en een afspraak maken is niet nodig. De spreekuren vinden plaats op dinsdag van 10 tot 12 in het Bibliotheek Centrum. Van 1 tot 3 in de bibliotheek in Bonnes. En op woensdag van 10 tot 12 in het centrum. En van 1 tot 3 in de bibliotheek Slikkerveer.
0: Dankjewel Leonie. En Robert van Hemert die maakte ook heel veel mooie muziek. En blijft ook na hit scoren. En deze keer doet hij het samen met Kimberly Fransen.

Robert van Hemert had zijn eerste hit met een cover van een Spaans nummer Zoet, Zout, Zuur. Maar later heeft hij allemaal, vind ik, veel romantische nummers gemaakt. Onder andere deze, samen met Franse, en het nummer heette Ik.

0: En zo hoorden we muziek van Stevie Wonder met het nummer Sir Duke. Die had in de 70 jaren daar een grote hit mee. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Nederlandse pop- en rockband De Dijk werd in 1981 opgericht in Amsterdam door onder andere zanger Huub van der Lubbe. Vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk groeide de band al snel uit tot de absolute eredivisie van de nederpop. Met hun rauwe mix van R&B, soul en poëtische Nederlandstalige teksten speelden ze 40 jaar lang elke zaal en elk festival plat. Hits als Nergens Goed Voor, Groot Hart en Mag het Licht Uitstaan in het collectieve geheugen van Nederland gegrift. In 1989 brachten ze het emotionele Ik kan het niet alleen uit. Huub van der Lubbe schreef de tekst oorspronkelijk als een persoonlijk gedicht op een typemachine zonder ooit het plan te hebben er een song van te maken. Pas toen de bandleden er in de repetitieruimte een melancholisch soulritme onderzetten, werd het hun definitieve doorbraak. In 1994 scoorden ze hun grootste hit met Als ze er niet is. Het liedje ontstond per ongeluk tijdens een soundcheck, toen de bandleden uit verveling wat begonnen te jammen op een opzwepend soulritme. Huub van der Lubbe neuriede er ter plekke een tekst bij over het gemis van zijn vrouw en binnen 10 minuten was de plaat klaar. Je hoort nu De Dijk.

legendarische band De Dijk, die helaas niet meer bestaat, maar wel mooie muziek heeft achtergelaten. En dat hoorden we nu, twee nummers van De Dijk dus, in De Dubbelaar. En nu gaan we naar een stukje country en western muziek van Vince Gill.

0: Een mooi stukje country muziek van Vince Gill.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Volwassenen en seniorengym bij Facet Ridderkerk. Wilt u gezond blijven en werken aan een gezondere leefstijl? Dan kan Facet Ridderkerk iets voor u betekenen. De welzijnsorganisatie biedt verschillende beweegactiviteiten aan. Sommige lessen zijn geschikt voor beginners, andere lessen voor de meer gevorderde deelnemer. Zij richten zich op de doelgroep van 40 jaar en ouder. Naast het bewegen hechten ze veel waarde aan het sociale aspect. Het is belangrijk om fysiek en mentaal bezig te zijn. Het ontmoeten van andere mensen speelt hierin een belangrijke rol. Wilt u ook een keer een proefles bijwonen? Er zijn twee groepen, volwassenen gym voor 40 jaar en ouder, op maandagavond van 7 tot 8 uur in de gymzaal aan de Van de Broekstraat. Seniorengym voor 60 jaar en ouder op donderdagmiddag van 2 tot 3 uur in de gymzaal aan de Da Costa-laan. Heeft u interesse in deze of andere lessen? Kijk op de website facetridderkerk.nl of neem contact op met Art van de Velde door te bellen naar 0180 432 350 voor een gratis proefles.
3: De matinee op Radio Ridderkerk.
0: En wij gaan nog door met een fijn stukje muziek van de jaren 60 van The Loving Spoonful. Summer in the City.

Ook echt zo'n plaatje uit de 60e jaren. Van de Love and Spoonful. Summer in the City. Nou, en dat is het zeker, hè, want hoe warm is het niet geweest. En omdat het zo warm is, dacht ik van laten we er nog eens eentje doen. Van Cool and the Gang. Ze heten Cool and the Gang. Maar ze hebben het over... Too Hot.

We hoorden er net een saxofoon in dit nummer. En ik ooit een keer naar het concert geweest ben van Cool and the Gang in Rotterdam Ahoy. Jaren geleden hoor, het was in de jaren 80. En toen gaf de saxofonist van Cool and the Gang een solo weg. Dat was echt ongelooflijk waar die man zijn lucht vandaan halen. Maar het was wel fantastisch. We hoorden Cool and the Gang met het nummer Too Hot. En dit is een hit uit 1978 toen de film uitkwam. Grease, Frankie Valli.

weten we het nog? In de 70 en 80 jaren, en misschien ook al daar eerder, hadden we Sint Joris van Punt. Dat was toen de bioscoop weer in de kerk. En daar werd ook wel muziek gemaakt door bands en zo. Maar deze film heb ik daar toen destijds nog gezien in 1978. We hoorden muziek van Frankie Valli en het nummer Grease. En we doen er nog eentje en dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug voor het tweede uur Riddermatinee. En dat doen we dan ook met John Legend en het nummer All of Me. Tot zo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk.

Ze zeggen wel eens, Hazes is de basis. Nou, en dat vind ik ook hoor, want André Hazes heeft ook weer zoveel mooie nummers uitgebracht in de loop der jaren. En zoveel mooie muziek nagelaten. En dat zie je ook maar, hè, want elk jaar is er op de televisie wel een concert met allemaal nummers die van André Hazes zijn, maar door andere artiesten gezongen worden. Maar leuk dat je bent aangeschoven. En als je nog steeds erbij bent gebleven, we zitten in de tweede uur van het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Wennekom en tegenover mij zit Leonie. En ik hoop dat je de hele middag af blijft luisteren, want we gaan nog heel veel fijne muziek draaien. Ridder Matinee. En zo heet het programma. En dit zijn de Bee Gees. En die hebben het over de liefde. How deep is your love?

0: Tranquilo hoorden we van Jan Smit, de man die in scheiding ligt of er net al doorheen is en heeft een mooie villa voor zijn vrouw gekocht en zijn kinderen. En zelf blijft hij in de villa wonen in Volendam. Zo kon bijna niet uit mijn woorden. Maar hij zit nu op het moment in Spanje en daar blijft hij voorlopig ook nog wel. Het is trouwens ook de buurman van Paul de Leeuw in Spanje.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Service en gemaksdiensten voor 65-plussers. Facet Ridderkerk biedt een breed aanbod aan praktische diensten aan die ouderen ondersteunen die zelf bepaalde klussen niet meer kunnen doen of ergens hulp bij nodig hebben. Zo staan vrijwilligers klaar om te helpen met snoeiwerk, het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen of kleine reparaties zoals het vervangen van een lamp. Maar ook als u hulp nodig heeft bij het gebruik van uw telefoon, tablet of computer of het instellen van een apparaat. Daarnaast bieden ze voor scootmobiel-eigenaren ook individuele lessen om er met vertrouwen veilig gebruik van te leren maken. Er zijn wel uurtarieven aan de diensten verbonden, maar op vertoon van de meedoenpas worden deze gehalveerd. Heeft u vragen of wilt u een klus aanvragen? Bel dan naar 0180 432 350 of kom langs bij Facet aan de Schoutstraat nummer 5. Ze helpen u daar graag verder.

The Long Train Running horen we. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert. Het programma Riddermatinee. En weet je trouwens dat over nog minder dan een week 3x2 weer gaat beginnen. En de mensen, als je ze langs ziet komen, ze komen voorbij. Hey, zwaai even of juich ze even toe, want dat hebben de kinderen nodig, hè. Want daardoor krijgen ze toch wel weer wat meer spirit om door te gaan. Dus niet vergeten, de 17e, dan begint het. En zaterdag dan gaan ze natuurlijk weer door heel Ridderkerk met al hun versierlijke fietsen. En dan wordt deze zeker gedraaid. Blikkendag. Hier is Sven Versteeg.

Nou, en reken maar dat deze vast wel een paar keer langs zal komen tijdens de tour van 3x2. En die is natuurlijk volledig te volgen, hè, op Radio Ridderkerk. Dus stem je radio af op Radio Ridderkerk volgende week de 17e tot de zaterdag. En dan heb je alleen maar alles van de 3x2-tour.

Deze man heeft zoveel hits gescoord dat hij nu aan het rentenieren is, want hij treedt niet meer op. Ik heb het over Billy Joel en het nummer That's My Life. En we doen er nog eentje en dan gaan we naar de dubbelaar. En dat doen we met muziek van Paul Carrack, die een nummer van Merle Haggard uit heeft gebracht. That's the way love goes.

0: zal in de loop der weken zal ik het origineel eens draaien van dit nummer van de zanger die dit geschreven heeft. Want dat is natuurlijk Merle Haggard. Maar dit keer was het in de uitvoering van Paul Carrack. En hij heeft het mooi vertolkt, mag ik wel zeggen. En nu gaan we naar de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Brits-Amerikaanse rockband Fleetwood Mac werd in 1967 opgericht in Londen door gitarist Peter Green en drummer Mick Fleetwood. De band begon als een rauwe bluesformatie, maar transformeerde in de jaren 70, na de komst van het Amerikaanse duo Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, tot een van de grootste pop- en rockbands op aarde. Hun iconische album Rumours uit 1977 werd wereldwijd tientallen miljoenen keren verkocht. Mede door de onderlinge liefdesperikelen en scheidingen binnen de band die openlijk in de liedjes werden uitgevochten. Met hun onweerstaanbare samenzang en tijdloze hits als Dreams, Don't Stop en Go Your Own Way schreven ze muziekgeschiedenis. In 1977 kwam de klassieker Go Your Own Way uit. Lindsey Buckingham schreef het nummer over zijn verbroken relatie met Stevie Nicks, die het elke avond op het podium met tandenknarsen mee moest zingen. Ze had vooral een hekel aan de regel packing up, shacking up, die ze tot op de dag van vandaag ontkent. In 1987 scoorde ze een reusachtige hit met Everywhere, geschreven door Christine McVie. Wat velen niet weten is dat het mysterieuze glinsterende geluid in de intro niet door een keyboard werd gespeeld, maar ontbrandde doordat gitarist Lindsey Buckingham haar zangstem opnam, versnelde en in stukjes knipte op een synthesizer. We horen Fleetwood Mac in...
1: De Dubbelaar.

Twee nummers in de dubbelaar van Fleetwood Mac. En die scoorden in de 70 en 80 jaren hit na hit. Hè. En dit waren er onder andere twee. En dit komt natuurlijk uit de serie die toen op televisie was. Fame. Hier is Irene Cara.

0: En dit kwam allemaal uit de televisieserie Fame, hè? En dit was dus ook het gelijknamige titelstuk van Irene Cara. En het heette dus Fame.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Sluit gezellig aan bij Samen is Leuke Ridderkerk. Ben je tussen de 27 en 67 jaar en op zoek naar buurtbewoners om samen leuke dingen mee te ondernemen? Sluit je dan aan bij Samen is Leuke Ridderkerk. Het is een initiatief van de sociaal makelaars van Facet. Er wordt gemerkt dat er veel behoefte is aan maatjes en om nieuwe buurtbewoners te ontmoeten. En daarom is gestart met de WhatsApp-groep Samen is Leuke Ridderkerk. Misschien ben je nieuw in Ridderkerk, is je netwerk klein of zoek je juist iemand met dezelfde hobby. Allemaal redenen om je aan te sluiten bij de groep. Er zit geen verplichting aan vast. Iedereen die interesse heeft, wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep. En het doel is om je netwerk uit te breiden met mensen die het ook leuk vinden om samen dingen te ondernemen in plaats van alleen. Het kan van alles zijn. Wandelen, fietsen, Lego bouwen, koffie drinken, een bioscoopbezoek, samen gamen, creatief zijn of een biertje drinken in het café. Je zet in de groep wanneer je zin hebt in een activiteit en wie zin heeft, die reageert hierop. Ook organiseren de sociaal makelaars een aantal keer per jaar een gezamenlijke activiteit en je bent daar dan van harte welkom als je de deelnemers uit je groep beter wilt leren kennen. Om je aan te melden of voor meer informatie stuur je een mail naar sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl of bel naar 0180 432 350.

En zo horen we muziek van Emma Heesters met het nummer Alles Wordt Beter. Nou ja, en laten we daar dan maar op hopen dat dat echt zo zou gaan gebeuren. En dit is alweer de ene laatste. Elvis Presley, Moody Blues.

En dat was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee. Elvis Presley met Moody Blue. En ja, ik moet afscheid gaan nemen. Leonie, jij weer bedankt voor de bijdrage die je weer hebt geleverd aan dit programma. Mijn naam is Ton van Mennekom en ik ben er morgen weer. Dus niet getreurd, hè? Maar blijf vooral luisteren naar de programma's die er vandaag allemaal nog aan zitten te komen. Ik zie je morgen weer, hoop ik tenminste. En dan gaan we er weer een leuke woensdag riddermatinee van maken. En dat doen we dan ook met muziek nu waar we mee stoppen. Van Lionel Richie. En dat heet You Are. Tot morgen. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
10: Haarmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Ook op deze dinsdag zien we het zonnetje weer volop schijnen. Hooguit dat er in de loop van de dag wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes voor de zon kunnen schuiven. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen en uiteraard blijft het ook vandaag weer droog. De wind waait zwak, later vanochtend en vanmiddag overwegend matig uit de noordoostelijke richting. Na een frisse start van zo'n 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat dunne sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur opnieuw naar zo'n 12 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Ook op deze dinsdag zien we het zonnetje weer volop schijnen. Hooguit dat er in de loop van de dag wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes voor de zon kunnen schuiven. Maar de zon blijft de hoofdrol spelen en uiteraard blijft het ook vandaag weer droog. De wind waait zwak, later vanochtend en vanmiddag overwegend matig uit de noordoostelijke richting. Na een frisse start van zo'n 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat dunne sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur opnieuw naar zo'n 12 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenessen met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat meldden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

nacht nummer 223. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. En we noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals de Windsurfers. Die gingen lekker windsurfing doen. Met onder andere The Internationals op de achtergrond. Die hoorden ze wel. Kwam bij 1978 en ze scoorde een vette hit mee. En terecht zou je zeggen. En over hits gesproken.

Geluid van Wayne Wade en The Lady. Het is 11 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 12. Gaat onder om 21 uur 11. Betekent zo'n 14 uur en 59 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is de internationale dag van de staaldrum. Ik weet begot niet wat het is, maar het lijkt me indrukwekkend. Dat moet toch enorm zijn? Een staaldrum. Ga lekker op rammelen. Dit is het geluid van de Thames uit 1968.

Be young and be foolish, jongens. Het zou toch allemaal gebeuren met de Thames uit eind jaren 60. We vliegen weer door de decennia. We komen terecht in 1997 bij de groep Boyzone. De soundtrack van de film van Mr. Bean.

Sommige mensen kunnen helemaal niet tegen die filmpjes van Mr. Bean en van Rowan Atkinson. Het is ja, vaak geniaal natuurlijk. Ja, voor de liefhebbers natuurlijk. En ik hou er wel van. Dit was een picture of you met dat schilderij en een kauwgommetje. Wat je daar allemaal mee kunt veroorzaken. Dat is ongelooflijk. De soundtrack van de film A Picture of You. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. Het is een mooie dag, dus je kan lekker buiten zitten en zo. Maak er iets gezelligs van, hè. Je bent in goed gezelschap. Want vandaag ook jarig Mabel Wisse-Smit, Nederlandse econoom en politicoloog. En weduwe van prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Je kent haar vast nog wel. Mabel is geboren op 11 augustus 1968, wordt inmiddels 58 jaar. Ook jarig is Diana Woei, Nederlandse weervrouw. Mooie naam voor een weervrouw, hè. Moet wel weer voor zijn. Voor de wind dan. Diana is geboren op 11 augustus 1965, wordt 61 jaar. En ook jarig is Joe Jackson, Britse muzikant. Is she really going out with him? Dat is de goede vraag die je altijd kunt stellen als je muziek van Joe Jackson hoort. Joe is geboren op 11 augustus 1954 en hij wordt 72 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Hadden we het over een picture of you? Dit is ook geschilderd. Behind a Painted Smile. Van de Isley Brothers. En het komt uit 1969.

0: The Isley Brothers.
1: Lekker rammel op, die trommels. Hartstikke goed. Nou, Behind the Painted Smile. En dat was natuurlijk een plaat uit 1969. Jamiroquai. Uit 2002. And the Love Philosophy.

Dat kan gebeuren natuurlijk. Zo gaat dat nu helemaal. En dit is Te Quiero, als het toch over de liefde gaat. Muziek van Willie William. Hij komt uit 2015. Oftewel Te Quiero.

William, en die kwam uit Frankrijk, maar dat had je al begrepen natuurlijk. Tequero, heerlijke muziek, hè? Om in de vakantieperiode ook een beetje tequero te doen. Liebe dich en al dat soort zaken. Het is de hoogste tijd overigens voor wat mededelingen. 11 augustus 2017 oogst de Amerikaanse president Donald Trump verontwaardiging in Latijns-Amerika door te dreigen met militair ingrijpen in Venezuela. 2017. Dat hij dat uiteindelijk deed in 2026 in januari, dat is daaraan toe. Hè? Maar hij heeft er toen al mee gedreigd. Ik wist het niet eens meer. En op 11 augustus 1999 is er een totale zonsverduistering tussen Cornwall, Groot-Brittannië en India. Maar in Nederland bedraagt de verduistering meer dan 90% en in België zelfs meer dan 95%. En morgenavond is er weer een zonsverduistering. En in Nederland is dat weer een gedeeltelijke verduistering. Maar het is de moeite waard om het even in te gaan. Een uur of acht, maar het zal er ergens tussen zitten. Hè? Tussen eind van de middag en het vallen van de avond. Een zonsverduistering. Prachtig. Goed, voor de wandelaars. Ik heb hier een plaatje uit de jaren 70 in de rubriek Ik hou van Hollands. Deze komt uit 1975. En de dame in kwestie die zo lekker kan wandelen heet Keetje Tippel. Of is het toch iets anders dan wandelen?

0: nummer 1 hit in 1989. Kaoma. En wat hoorde je die plaat veel toen, hè? Lekker zo'n heerlijke zomerplaat, hè? De Lambada. Heerlijk. Zullen we eens kijken hoe het met het weer is? Het Lambada weer.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag krijgt de zon weer meer ruimte. En er zijn flinke zonnige perioden met af en toe ook wel wat kortdurende bewolkte momenten. En dat komt dan door de aanwezigheid van stapelwolken. Het blijft opnieuw droog vandaag. De wind die waait zwak tot in de middag meest matig uit een noordelijke en later noordoostelijke richting. De temperatuur die loopt ook op naar opnieuw zo'n 24 graden. Minimum temperatuur 12 graden, max 24. Zonkans 90%, neerslagkans 0% weercijfer voor vandaag een 9. En ik heb nog de temperaturen voor de komende dagen. Woensdag 29 graden, donderdag 33, vrijdag 32 graden, zaterdag 26 en zondag en maandag 24 graden.
1: De Sandwich Express, jouw luchtige muziekmix.

We gaan loesoe. En naar de kroeg toe, ja. Marco Schuitenmaker is zijn meest recente single. Even de combinatie erbij gepakt. De pagina's op decombinatieridderkerk.nl. Digitale pagina's natuurlijk. Hè. Dan zie je dat je de combinatie Ridderkerk app kunt downloaden. Ben je weer helemaal op de hoogte. Als je die van ons er ook nog bij doet, dan is het helemaal dik voor elkaar. Ik las ook dat de brandweer Ridderkerk assistentie heeft verleend vorige week in Oudorp. Dat was ook wel flink brand. Rotterdam bij de Marstunnel, daar bij dat speelgebeuren. En die, ja, die bouwspullen die in de brand waren. Ugh, zonde, jonge, jonge. En Radio Ridderkerk wordt volgende week van 17 tot en met 22 augustus overdag Radio 3x2. En wat hoor je?

En deze week in de Blauwkei, de gemeentekrant van Ridderkerk. De Summer Events is er voor kinderen en allerlei andere jongeren in Ridderkerk. En dit is de laatste week die de Summer Events ingaan. Lees het verhaal, want het is altijd leuk, hè? En een goede start voor ieder kind. Ja, dat begint eigenlijk bij de zwangerschap al. Een goed verhaal van het Centrum Jeugd en Gezin. De herinrichting van de Pruimendijk is afgerond. Er is nu minder overlast door het feit dat er minder trillingen zijn en minder geluid. Dat scheelt, althans, dat wordt gesteld. Dat allemaal lees je in de combinatie van afgelopen week.

0: Een Nederlandse groep, The Blanks. En ze hebben het over Buzzin'. En dat is vrij recent uitgebracht. Aanstaande vrijdag is er gelukkig weer een zomeravondconcert. En nu met het koor Nieuw-Zuid. Dan is het weer de hoogste tijd voor onze rubriek. En dat is natuurlijk het Top 40 Trio.
1: Top 40 Trio.
0: We zitten in week 32 van 1976. De top 3 op nummertje 3. De Manhattans met Kiss en Say Goodbye ging van 4 naar 3 in de derde week van 12 weken. Op 2 Full House, de Nederlandse groep. Standing on the Inside ging van 3 naar 2 in de vierde week van 10 weken. En op nummertje 1 Jesse Green met Nice and Slow ging van 2 naar 1. Dus allemaal stijgers in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers. Dan beginnen we met nummertje 35. Queen, You're My Best Friend, zou er 8 weken in staan. Op nummer 31, Sunny Worthing met La Belle France. Oh, Sunny noemde ze hem gewoon. En is 5 weken dan genoteerd. En we begonnen het uur ermee. En op 30, Air Bubble met Racing Car, 9 weken genoteerd. En op 20, Brian Ferry met Let's Stick Together. Die zou er 14 weken in staan. De hoogste nieuwkomer van die week is in 1976 George Bacon met zijn hele selection. En Wild Bird die er 10 weken in zou staan. En binnenkwam op nummertje 14.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 35.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fischen,
9: Harmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
11: Libera
12: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
13: Jouw radio.
14: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
15: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1969.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar oude muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 495. We begonnen met een plaat uit 1969. Unit Gloria en Hardex and Sorrow. En we gaan verder met nog een plaat van Unit Gloria. Wild Bird.

Je luistert naar Het Muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je een nieuwe zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoorde Cape Canary en West Virginia. En daarvoor hoorde je Curiosity, Kill the Cat en Down to Earth. En we begonnen het blok van 3 met Unit Gloria uit 1969 en Wild Bird. En dit zijn Brenda en de Turbulations en One Girl Too Late.

Thing Called Love van Johnny Cash. En daarvoor hoorde je de Seashells uit 1972. En Maybe I Know. En we begonnen het blok van 3 met Sky and Here's to You. En we gaan verder met Little Steven, Bitter Fruit.

Je hoorde Little Steven en Bitter Fruit en zo net hoorde je Curved Air en A Touch of Tequila. En we gaan verder met Pickle Nickel Orchestra en Pim Pam Pom.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zo'n lichaam dronken.

gezicht en ze lacht er tandenbloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna te

0: vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: Je hoorde uit 1975 Bert de Koning en Evelien. En daarvoor hoorde je de Future World Orchestra en Desire. En we begonnen het blok van drie met Rob de Nijs en Patricia Pai en De Wereld. De laatste plaat in het eerste uur van het muziekdossier wordt er een van Sold en Free. En ik ben weer terug straks na het nieuws en de reclame met nog meer albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom terug bij het muziekdossier.
2: 1979.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En het programma wordt herhaald zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met de plaat uit 1979. Dave Edmunds en Girls Talk. En we gaan verder met de Eagles en Witchy.

Je luistert naar het muziekdossier, vandaag aflevering 495. Waar je kon luisteren naar de Eagles en Witchy Woman. En daarvoor hoorde je Dave Edmunds en Girls Talk. En zo net hoorde je Al Stewart en Carol. En we gaan verder met Charlie Doerr en Pilot of the Airways.

0: Je hoorde Jackson Brown en Dr. My Eyes. En daarvoor hoorde je Charlie Door en Pilot of the Airways. En dit is Pilot in Canada.
1: 1976. Aluka.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. En zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je Promises en Radio's On. En daarvoor hoorde je Dan Fogelberg van het album Netherlands en False Faces. En dit is Poco en Western Waterloo.

hoorde Lucille McDonald en Alice in Wonderland, gevolgd door Wally Tox en British Art Burning. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 495. En we eindigen met Spin en Grasshopper. Volgende week is er geen muziekdossier. In plaats daarvan kun je luisteren om 7 uur naar de Radio Ridderkerk Top 15.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dat toch een signalen kwam van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat de noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
5: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
8: Libera
6: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

light is on.

light is on.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de

kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Story of de vinyljaren, non-stop.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of de vinyljaren. Met dit keer een selectie uit de Nederlandse top 40 van 7 augustus 1982.
2: Nummer 35.

0: lekker. Ik heb hem vast.
1: Oh, nou.
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de poten vallen.
3: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er geen uitkijken.

verschil tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit.

even aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hop maar jengelen die haat. Hip, hup, happy zijn broederschap. God, wie maar het thuis aan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: The Story of the Vinyljaren. Non-stop.
13: Beste luisteraars, van harte welkom bij The Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van The Story of the Vinyljaren Non-stop. Met dit keer een selectie van de Nederpop en de Nederlandstalige alarmschijven uit Veronica's zeezendertijdperk die niet in de top 10 kwamen. Van One Hit Wonder tot wereldhit, alles komt voorbij in dit uurtje Non-stop Radio. Geniet er dus maar.

1974. 1974. 1974. 1974. 1974. 1974. 1974. 1974.

1971.

0: dat was het weer voor vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd.
1: Tot... Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3 Maal 2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1.000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man

tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.